0: lekker duf, duf, duf, duf. En mijn pakken toef, toef, wadi, wadi, hoef, toef,
1: binnen aan mij, hoef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Gif, Gif. Van mijn pocket, toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: bunnen aan mijn hoef, toef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Yo, Starsie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Starsie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

taj svak op, eni hrot blolo, eni namen bio hard, met zankorrelskoop, hier op ik kus, van geraamtes.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: jouw stasie.
1: Jimmy stink al sous, is die mees veelzijdigste sous by ver. En met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

met eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.

En dan nummer 2, Jay in Liani's 70ste keerspel. Wel is soms hoe je lekker klompie goed als Samsung. Zo so, ja, daar heb je nou je kiezen van de Heer was fantastisch en Terry Lamb, ik mis jou. En Jay in Liani met 70ste keerspel. Ik geef nog zo'n paar minuten en dan speel ik jouw kiezen voor jou.

0: En dus dan van mij tijd om jullie ook te goed, maar moet niet weg en je blijft geschakeld. Dat is ook lekker muziek, Boston One Voice. William van Rijst en Calvin Harris. En sommer nog een hele klomp ander muziek. Lekker muziek wat voor je wacht. Maar ik kan je moest nog niet los zonder dit nie.
1: Peter, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die moeilijke dame, sy is nie hof vir winkeldiefstal. Die lando sê van, wat het jy gesteel, mevrou? Een blikkie perske, sê sy. En hoeveel perskes was daar in? 6, sê sy. En die lando sê, oké, ek geef jou 6 dae tronkstraf. En hier van achteraf skree haar man, sy het een blikkie erkies ook gesteel. Lekker naweek, veilig wees op die pad, en ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek, Boston. Don't be afraid, Boston.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten in bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel. Jou eenstop hardewarewinkel.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

mijn resten vaar. En als ik slaap, het mijn koers mij ingehaal. Want mijn hart het alweer in die kloof verdwaal. Alweer in die kloof verdwaal. Alweer in die kloof verdwaal.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Als even 35 minuten door 2 in die middag. Lekker om samen met jou te kuilen. Lekker muziek maken voor jou. Ons brengt voor jou Midnight Oil met Beats Are Burning. En net daarna natuurlijk jou 3 in een rij boeremuziek treffers voor die dag. Op hierdie vrijdag. Kijk uit voor die, so 20 voorskant. Lekker boeremuziek op pad.

0: Every second.
1: Every second.
0: Every minute.
2: Every hour.
0: Music for your soul.
2: Yo, Stasi.
3: Nou sê, dit is natuurlijk jou drie en een rij boeremuziektreffers vir die dag op hierdie vrijdag. Ken je beliewe, die week is alweer iets van die verlede. En ja, dis naweek. Lekker top 40 morgen, 9 uur tot 12 uur. Boeremuziek van 2 tot 5, Hein van Wyk wat oorvat tot 8 uur toe. En dan ons sokkie tyd, jy moet ons sokkie tyd luister. Dis heeltemal niet oorgedoen. Al die nietse treffers, al die lekker danstreffers van 8 uur in die aand tot en met 12 uur. So kyk uit daarvoor, elke week word het geroteer. Ons doen wat ons kan doen hier op die stasie. Kom, ons maak muziek vir jou, hou die cirkel een bietjie kleiner.
4: Oh,

Oh, hartelijk goedemorgen en bye, welkom bij dit programma. 12 minuten na 4, dus Harties FM, hier ons dingetjes anders doen. En ook rechtstreeks saai ons uit op die zenders van jouw stasie. Maar over hierdie uitzending, hierdie programma, wordt er levenmorgen op die zenders van jouw stasie in Brackenfell, Kaapstad. Bye, welkom aan elke luisteraar daar. Maar het wordt ook er op die zenders van Riebeek Valley Radio. Wat uitsaai van het Riebeek West in die Westkaap.

Wel, so, ja, dit is hartelijk een goeiemorgen aan jou. Dankie daar aan Etienne Smith daar in Kaapstad. Hy het ons program met die Magic hanteer tussen 1 en 4 vanmorgen. Dankie Etienne, hoop jy het een fantastische naweek. Dankie vir jou deelname tot ons radio. Ja, die stemlijn het nou amtelijk gesluit vanmiddag 12 uur, want Kwela is het dorp van die jaren betref. Allemaal wat moest stem van harte bespoort, hoop ek het gestem van harte. Ons sal sekerlik, ek dink is eerst volgende week waar die uitslag bekendgemaak word. Nee, eerst volgende week. So, baie dankie vir allemaal sy bijdrage. En vir jou wat het draai gemaakt het by ons buitenuitsendings, ook baie, baie dankie dat jy moeite gedoen het om te gaan inloer. Het was een moeilike, maar een lekker week geweest, tawe week vir ons mense hier in Hartbeespoort, wat ek geloof elkeen voel, hulle het hulle bijdrage gemaakt.

Wel, ons begin gewoonlik die, kan ek sê, die program met die verkeer. Ons gaan gauw kyk wat op die paai aangaan, dan gaan ons een handelsbreek neem. 4:30 se kant vanmiddag, ach kom, ons speel vanmiddag woorddraai. Ons kan maar woorddraai speel vanmiddag weer. Om 4:30 is het woorddraai tyd. Onthou 5:00 jou volgende nuusbulletin, en dan na jou streeks weer, en dan doen ons nieuwe vrystellingsvrijdag.

0: Nou, zo hartelijk goedemiddag en Joop, welkom bij het programma. Ons begin vanmiddag hier in die Oostkaap, kan je geloven. Als je mag, draag je dan Port Elizabeth, wat ook samenkeer. Die N2 westelijk afrit vanaf Stanford Road, dus die R368, daar is een probleem met een stilstaande voertuig op die N2 westelijk. Net na die afrit bij Diza weg. Rij voorzichtig daar, die skouer van die pad is toe. En dan is die enige verkeersprobleme natuurlijk op afkom. Dat weet ons, dat ons een ander pad gebruik is voortijdig kan waarski. Kom, ons maak het draai hier in Gauteng op die N1 westelijke voorbijgang. Er is in een noordelijke richting die afrit vanaf Rivonia weg. Een stilstaande voertuig daar op die N1 Noord, lijkt het voor mij. Net voor die afrit bij die N1 Noord, die skouer van die pad is gesluit. Dan ook steeds op die N1 westelijke voorbijgang, noordelijk afrit bij Rivonia. Dat is die pad waarvan ons zo pas gepraat het. Daar is baie druk verkeer daar, net voor Rivonia. Ik denk dat hy ook verband met daar die stilstaande voertuig. Die N1 Danie Hubert snelweg in de noordelijke richting, afrit bij Linwoodweg. Dit is ongeluk daar wat aangemeld is op die N1 Noord, net voor Linwood. Rij voorzichtig. Ja, natuurlijk ook verkeerszaken wat ons na kyk wat aangaan in KwaZulu-Natal in die Weskaap. Ons sal dit aan jou rapporteer. Hier is iets uit KwaZulu-Natal. Daar was een incident geweest op die N3 Noord, die afrit vanaf Kaito Ridge. Dus daar by die Oasis Rustop. Daar was een incident op die N3 daar. Nie helemaal seker wat daar gebeur het nie. Ry net voorzichtig in daardie area. Dan ongeluk ook op die N3 Suid in KwaZulu-Natal. Dit is die afrit vanaf Cederbergweg. Daar was een ongeluk daar op die N3 Noord. Net na die afrit vanaf Sedaraweg. Twee banen gesluit. Skouer van die pad is ook toe. Geen ander verkeersprobleme wat tans aangemeld is nie. Ek wil net gewoon kyk die Weskaap. Hier is nie ernstige probleme aangemeld in die Weskaap nie. Misschien het kennis neem van hierdie stilstaande voertuig op die N2 uitgaande. Dit is in oostelijke richting, die afrit by Jake Scherwel. Daar die stilstaande voertuig kan probleme veroorzaak tijdens spitstijd. Dit is al wat ons verkeer aan betref. En nou gaan ons bykie muziek maak. Waarvoor het ons by die muziek kom, kom ons maak eerst een draaikie by die marktplek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel in sy dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Nou, als bijkans tijd van onze muziekspeler. Dit is om 4:30 vanmiddag. Allemaal wat dan van om voordraai te spelen. Doen wel vanmiddag. Voordraai om 4:30. 06-1-511-2602. Dat is ons WhatsApp nummer in het leer. Ik geef het gauw weer voor jou. Dat is 061-511-2602. Hier is lekker muziek tot en met dan. Is op een naweek. Nee, dat betekent dat mag dat moeilijk al reeds vanavond een vierkie aangesteekt worden. En iets op je kolen gegooid worden. En om je dan niet in te vat, wat van een lekker energie van die club. Wat van een lekker energie van die club werd Woerdorp is. En is een warm van Vastrand tot en met Woerdraaitijd.

0: Tijd voor woorddraai. We gaan beginnen met woorddraai. Het is ons kindwijsje daar in de achtergrond. Drie liedjes vanmiddag, die waarin stemmende woord is in de titel van die liedje. Ons gaan wegvallen met een van Bad Boys Blue. Dan gaan onze liedje voor al onze rockliefhebbers in. Mensen wat houden van die muziek van Bon Jovi. Bon Jovi volgende. En dan ons laatste liedje in vandaagse woorddraai is eenetje van die Beach Boys. Die waarin stemmende woord is in die titel van die liedje. Je moet mooi lopen hoor, oppas dat jij niet. En je weet, ons oude mensen moet maar kijken waar ons loopt. Nee. Goed, kom ik stel het zo. Dit is ons leidraad vandaag. Ons oude mensen moet maar kijken waar ons loopt. Nee. Dit is ons leidraad. Ons oude mensen moet maar kijken waar ons loopt. Wat is die woord waar ik zoek vanmiddag? Kom eens laat wij met vandaagse woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: dat heeft veel geldzaken. Dus natuurlijk die verschillen onderscheiden geld in en ook je hulpbronnen. De randse verhandeling tegen die dollar is thans op R16,51. De rand verhandelt tegen die Britse pond R22,22. De rand staat tegen die euro op R18,90. En de Australische dollar R11,53. Die rand tegen die yen is steeds onveranderd op 10 cent. Die prijs voor goud op hierdie stadium is $3,995.63 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $84.23 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag volg om 6 uur vanavond.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, het is amper iets kwart over vijf. Ons het zojuist gelezen na een lekker enig idee van... is dit vent man, vuil kook, aangevraagd door Anton Clarence, ons winnaar van vandaagse woorddraai. Zij was die enigste deelnemer vandaag aan woorddraai. Wel gedaan, Anton. Jij was nummer 1. Nou gaan ons ook kijken naar jouw streek weer. Wat in die streek gebeurt, wat die weer aan betreft voor die komende naweek. En daarna is de handelsbreek voordat ons komt bij nieuwe Vrijstellingsvrijdag.

0: Wel, is 19 minuten, amper 20 minuten en half 5. Dus een hartelijke goeiemiddag aan jou. Je is ingeskakeld op je gunsteling radio en sy hart is FM, jouw stasie of Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jouw nieuwe vrijstellingsvrijdag. Zeg de al daar in niets de Afrikaanse muziek van vroegdag vrijgesteld is op al die onderscheid digitale platforms. Hierdie muziek wat nie noodwendig reeds deel is van die Harties FM speellys nie, maar wat wel dier jou aanbeveel mag word as deel van die speellys, dier vir ons in die hart lee, een WhatsApp te stuur op 061-511-2602 en dan noem jy my net vir ons die liedjie se naam en die kunstenaar en sê, speellys asseblief. Hier is ons vanmiddag met ons heel eerste nietste enkelsnit en is een van Zaan Sonnekes en Carleen van Jaarspeld, de poging waar hulle saamgespan het om hierdie liedje uit te bring oor mekaar, splinterniet en kraakvas op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvas, net hier op Harties FM.
2: Jy beklaai harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: Nieuwe vrijstelling is vrijdag, hier op vrijdag die 17 juli. En ons tijd is dan gestapt, dus bijkans 30 minuten na 5 op je gunsteling radio. Pas enige gehad daar van Bok van Blerk, speelt er nu weer een van om. Hart van een Leeuw, ik hoop je het om geniet. Ik denk dat gaan groot hoogtes bereik. En dan net voor dit, Zan Sonnekes en Carlien van Jaarsveld met Oor Mekaar. Hier is ons volgende splinternieuwe enkels net. Vanochtend vroegdag vrijgesteld, een van Adam Tas en Liesel Pieters. Wel gedaan en baie, baie geluk aan Adam Tas en Liesel Pieters met Rotsvas, Splinterniet en Kraakvars.
1: Pas geland en Kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Was er niet meer dag geweest van Taryn Lamb. Lang laatst vandaag hoor. Zij was bij stil geweest voor bij lang tijd. Taryn Lamb met Antarctica. Splinter niet in kraakvars hier op je gunsteling radio. Het is nu 22 minuten voor 6. Kom eens kijken wat is volgende op die spelers. Hier wat ons nietste muziek aan betreft. Ons nieuwe vrijstellings. VGNL. De nieuwe en bekendgesteld met de naam van Van Tonner. Vroegdag en hier zijn nu kraakvars op jouw radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

terug. Want daar is weer lach op pad en ek is heeltemal te eerlijk. Terwijl ik mijn vingers tel in die stad, ons bid

Wel, dit was een prachtige ene dag voor je aan het breken. Nieuwe ene keer, wie was dit daar? Dit was Vrede en die zanger vernet. François met Tree Terug, Splinterriet en Kraakvars. 12 minuten voor 6 op je gunstige radio. We gaan voort met Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Er was niet heel wat muziek oor, Minnie. Maar daar is nog zo 1 of 2. Kom ons kijken gauw vinnig naar die volgende Nieuwe Vrijstelling. Hier is eenetje van Richan Brousseau. Richan Brousseau, wat Splinter die Winkels dit uitgebring het met die naam van Millie Lande. Richan Brousseau, wat ook aanstonds bij ons kom kuier hier in Harties FM Kontry. Zo het lang hy,

0: Voice the Monster, de avond van die groep Tijn. Breng ons in het einde van vandaag zijn nieuwe vrijstellingsvrijdag. Hier op Joghenslinger Radio. 6:03. Spijkans, tijd voor je antnies. En ons groet dan eerst wat betreft die nieuwe vrijstelling. Zoals we doen het weer volgende vrijdag weer tussen 5 en 6 namiddag. Hier is een van Neil Young, Heart of Gold. Dat valt ons dier niet tijd toe.
1: Kom vlug van die geraas, net hier bij Harties FM.

0: Nice FM, Nice.
1: Wel eens hartelijke goeienavond aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor jou aan Nice, hier op Arties FM, jouw stansie en Riebeek Valley Radio. Hartelijke goeienavond, mijn naam is Hein. Kom eens kijken wat gebeurt in jou Nice om 6 vanavond.

Als je kijkt naar je situatie, wat morgen ze weer aan het treffen. Die weer verslag en ons kan verdienen. Natuurlijk die Zuid-Afrikaanse weerdienst. Wel, waar ons wel gaan kijken, volgende is natuurlijk jouw minimum en maximum temperaturen.

Gelaat. Oom sê, kom en sit my ma, die oomlik het het jou sien staan. Die voorste rij met jou ma en pa, soos een engel het uitgestaan. Die hemel het vir my oopgegaan.

se dood as die pot in ongebruik. Hou wachter, jy dit as een kosbak gebruik. En wachter, het heel dag so aan sy pot gelee en ruik. En dan moet sulke bleek, oh, so in die verte

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Al my saak is hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.
2: Met de lekker hoef, hoef.
3: Jouwstasie. Jouwstasie.